Ik vond de dag dat ze over het klein mietje. Nu hoogst ne me in de eikle, nee, du hoogst klein na zu mir. En dan schenkt ihr een Säckle ein, ich trink zwei, drei Bier.